jaren vol, gek genoeg. Zeg nieuws komt net als de politie 's morgens vroeg. Nog niet helemaal wakker in de pauze van de nacht. Zou willen lachen, maar het is Mickey Mouse die lacht. Ochtend, ga ik

Ik was 17 jaar. Sta met mijn vader op een soldatenkerkhof ter herdenking van de Tweede Wereldoorlog op 4 mei. Mijn vader zegt, kijk jongen, al die jongens die hier liggen zijn van mijn geboortejaar. Die hadden hier nu kunnen staan met hun zoon. De vrijheid die we hebben, hebben wij gekregen door deze jongens. Toen werd het stil. Ik heb iets van die stilte geprobeerd te vangen door dit lied te schrijven in opdracht van dit centrum hier, wat dat herdenkt. Degene die er niet meer zijn en degene aan wie we onze vrijheid te danken hebben. Omdat er ooit een man was die een luchtkasteel wou bouwen in een land waar het verboden was te dromen en toch voorbij de wolken is gevlogen. En omdat er ooit een vrouw was die de wereld om zich heen zag

Karel van Ossietzky, Jan Kampert, Victor Garra, Selma van de Perre, Ken Sarowiwa, de soldaten op het strand van Juno, Gold en Utah, door mensen zoals zij.